een beetje abgenommen, een beetje rund. Een beetje gescheit, een beetje dumm, een beetje geschwätzig, een beetje stumm. En plötzlich hockst du allein.